0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aalderts.
2: Uur na uur muziek.
3: Dit is Radio Groot Aalderts.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groothaaldert.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaldert.

Radio Roodhout Helpt. Van Milly Radio. When I first saw you.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Radio Groot Haaltert.

was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

1991 voor Sniffen het Eers en het Wife of Seeds. Ja, ik zeg goedemorgen. Ja, want het liedje was toen een grote nummer 1 hit, hè, 1991. Het was zelfs een tv-reclame, hè, voor autoradio's in de tijd. En het nummer kwam toen ook nog een keertje binnen in andere hitlijsten. Maar daar bereikte het niet de eerste plaats. Maar in de top 40 wel, hè, nummer 1 notering. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker, jongens. Ik heb geen stem over, joh. Hey. Ik heb gisteravond lopen schreeuwen, jongens, toen Spanje een goal maakte. Ja, ik heb gisteren die wedstrijd gezien, hè, net als heel veel mensen in de lage landen. België, Duitsland, heel veel landen hebben de wedstrijd gezien. De finale wedstrijd van Spanje-Argentinië. Argentinië-Spanje, hoe je het ook wil noemen. Nou jongens, het was... Ik heb me lopen irriteren. Ja, vooral de eerste helft. Toen maar geen goal kwam van Spanje. En dat er overtredingen gemaakt werden door Argentinië die niet bestraft werden. Ik dacht van, nou jongens, is dat echt waar? Is de FIFA echt zo corrupt als de pest dat er niet ingegrepen werd? Want ja, je merkte gewoon, vooral de eerste helft, dat de scheidsrechter toch een voorkeur had voor Argentinië. En dat hij eigenlijk meer in het voordeel van Argentinië floot, vond ik persoonlijk. Ja, niet alleen ik hoor, er zijn veel meer mensen. Zelfs de verslaggever op tv die zei het nog, hè, van ja jongens, wat is dit? Dit is rood of dit is geel, waarom wordt er niet gefloten? Ja, dus en gelukkig, ik denk dat zal toch niet waar zijn, hè? Want Argentinië die voetbalde zo slecht. En er kwam maar geen goal. Ik denk dat zal toch niet in één keer een goal komen van Argentinië. Dan hebben ze het voor elkaar bij de FIFA. Ja, nee, maar Spanje hield stand. Ze bleven doorgaan. En uiteindelijk in de verlenging, hè, de tweede verlenging nog wel, werd het 1-0. Hè. Ja, oh, gelukkig. Ik heb lopen schreeuwen. Ja, ik ben dan wat dat betreft best wel een voetballiefhebber. Ik schreeuw ook voor Nederland natuurlijk. Ik heb ook voor Marokko geschreeuwd. Ik heb voor België geschreeuwd. Nou ja, uiteindelijk was het dus Spanje, daar waar mijn voorkeur naar uitging. Maar ze hebben het gelukkig gered, hè. Dus FIFA, eat this, hè. Ze hebben het gewoon op spel gewonnen. Wat waren ze goed, hè. Echt een terechte wereldkampioen, hè. Spanje dus is de wereldkampioen van de wereld. Ja, want zo moet ik het dan eigenlijk ook zeggen, hè. Ja, ze zijn de beste van de wereld gewoon, ja. Gewoon echt de allerbeste. Er is geen ploeg beter als Spanje momenteel, hè. Nee. Ja, Torres die heeft trouwens gescoord, hè, in de 106e minuut. Toen werd er ook nog een goal afgekeurd door de scheidsrechter van Spanje. Want het was buitenspel. En zo was het ook meer dan verdiend, hè. Ja. Goed, tot zover de voetbalpraat. Het WK is weer ten einde. Het is weer gebeurd. Ook heel veel mensen zaten daar in het publiek, hè. Bekende wereldburgers, hè. Tom Cruise zag ik. Er was nog een optreden. Dat was nieuw trouwens in de pauze. Een optreden van diverse artiesten die acte de présence gaven. Ja, en verder heeft Messi ook nog een soort prijsje gehad. Nederland voor de fair play ook nog een prijs gehad. Dus nee, er zijn weer genoeg dingen uitgereikt, hè. Goed, nou, tot zover. Het is vandaag maandag 20/7. Dat betekent dat we gaan beginnen, want dit is natuurlijk uiteraard de Franse Week.

0: Ik die van jou.
1: Mooi hè. Emma Heesters en Hartebreker hoorde je bij je voor de wekker wakker op deze maandagmorgen 20 juli. Ja, als gevolg van de aanhoudende droogte mogen boeren en andere gebruikers geen water meer oppompen uit sloten. Ook beken en kanalen is verboden terrein. In de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Ja, het waterschap spreekt van een beregeningsstop, wat ook in diverse delen van België geldt en ook aan het begin van Duitsland. Ja, het is formeel geen verbod, maar een dringende oproep aan boeren en anderen om niet meer te sproeien. Nou, ik zag het gisteren nog ruimschoots gebeuren op de voetbalvelden van de sportclubs. Dus ze doen het nog wel. Maar ja, het is ook nog geen verbod, hè. Er wordt advies gegeven van doe het maar liever niet. Nou ja, dat moet je natuurlijk niet zeggen, hè. Je verbiedt het of je verbiedt het niet. En niet zeggen van, nou ja, kijk maar even wat je doet, want dan weet je het wel. Dan gebeurt het niet, hè. Nee. Ja, de maatregel is nodig om permanente schade te voorkomen. Heel zorgvuldig moet er met water omgesprongen worden, wat nu nog beschikbaar is. En als we verder naar beneden gaan met de waterpeilen, dan wordt het een probleem voor de drinkwatervoorziening, hè, onder andere. Hè? Ja. Ja, de beregeningsstop heeft alles te maken met het gebrek aan neerslag de afgelopen tijd. Het heeft helemaal niet gerekend. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, België en Frankrijk is het erg droog. De grote rivieren staan zeer laag voor de tijd van het jaar. Hè? Ja. Goed. Ja, er is opnieuw een geroofd schilderij terug uit de collectie van de kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Het is een tweeluik met het interieur van de Amsterdamse Nieuwe Kerk van Hendrik van den Burg. De Amsterdammer Robert van der Hoek die blijkt het in zijn bezit te hebben. Hij heeft het 30 jaar geleden zien staan langs de gracht. Hij zei, ja, ik reed langs de Prinsengracht en er lag een berg grof vuil. Ik zag het eigenlijk meteen liggen. Ik herkende het als een soort oud paneel. Het schilderij zelf vond ik oerlelijk, zo zegt hij. Maar ik zag wel dat er een oud paneeltje bij lag. En dat gooi je niet weg, zo zei hij. Ook de vrouw vond het helemaal niks, het tweeluik. Het verdween in de kelder. En daar bleef het jaren liggen, want ja, het lag niet in de weg. En zo konden ze het ook nog een tijdje gebruiken om een gat in de muur te bedekken. Ja, en in mei van dit jaar, toen schrok van den Hoek zich de pleuris toen hij in de krant las dat het werk uit de Goudstikkercollectie aan de muur ging bij een nazaat van een Nederlandse SS'er. Op het schilderij bij hem in de kelder zat op de achterkant een sticker met de tekst Collectie Goudstikker. Net als op het schilderij in de krant. Ja, het is dus heel veel geld waard. Hij heeft er dus een gat mee gedicht in de muur. En ja, dat was zeg maar wel handig toen hij het schilderij vond. Maar nu weet hij dus dat het toch echt wel kunst is, hè? Ja, ja, Jacques Goudstikker die leefde van 1897 tot 1940. Hij was een Joodse kunsthandelaar die bij de Duitse aanval op Nederland op een boot naar Engeland stapte. En hij wist dat hij van de nazi's het ergste moest vrezen. En tijdens zijn vlucht viel hij door een openstaand luik in het ruim en stierf ook nog een keertje. Maar ja, de collectie die kwam uiteindelijk in handen van een nazi-leider. En zo is het her en der, zeg maar, teruggevonden. En deze man heeft het dus een tijdje in zijn kelder gehad, hè? Ja, is toch wel bijzonder, hè? Ja. Goed, er even het weerbericht. Vandaag wolkenvelden, stapelwolken vooral. Met tussendoor ook wat zon. Vanmiddag dan is er misschien een lichte bui. Maar het blijft over het algemeen droog weer. De temperatuur die ligt tussen de 18 en 23 graden. We hebben te maken met een matige tot vrij krachtige noordenwind. Vannacht gaat de wind weer liggen richting dinsdag. Dan is het ook weer 10 tot 16 graden. En morgen is het weer heel vergelijkbaar met vandaag. Het waait wel iets minder hard. En daardoor kan het ook weer een graadje warmer worden. In elk geval vandaag wordt het 23 graden in het zuiden en 18 graden in het midden van het land.

0: Vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik muziek.
1: Dit is de Dagtopper.

Hij wordt ook wel de koning genoemd van de Afro House, de Afro Tech. En daar komt hij aan, de Anna Piano Vibes. Ja. Hij is geboren in Senegal. Hij is geboren op 15 juni 1989 in Zuid-Afrika. Hè. Ja, het is vandaag natuurlijk de dagtopper, Prins KB. Je hoorde zijn nieuwe liedje, dat heet Heno by Bio. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar de files op de weg. Nou ja, de grote drukte van afgelopen weekend is een beetje weg. Want iedereen is al op vakantie of is al op de vakantiebestemming aangekomen. Het was erg druk. Het was een soort zwarte zaterdag, kon je het wel noemen. Zoveel files stonden er. Nou, het is vandaag ook weer een klein beetje druk. Maar niet zo druk meer als afgelopen weekend. Ik zei het al, de A1 is het druk. A9 is het aansluiten. De A15 richting Europoort bij Rozenburg en de havens. Daar staat 4 minuten vertraging. Ook de A27. En de A30 is het aansluiten geblazen. Nijmegen, Maasbracht. Tussen knooppunt Roermond en Tiglia is het druk. En daar is het ook aansluiten, want er zijn wegwerkzaamheden. En dat is pas op 22 juli afgerond. En ook bij het Vonderen, daar wordt aan de weg gewerkt. Ja, Sassenheim-Velzen, daar is het aansluiten. Dordrecht-Papendrecht, bij de afrit Dordrecht-Centrum, daar wordt aan de weg gewerkt. Zwolle-Emmeloord, daar is de verbindingsweg dicht. Dus mocht je met de auto daar naartoe gaan, dan kun je er rekening mee houden dat je een klein beetje vertraging hebt.

Roy Otters en Kiddy Kiddy Kiss Me. Ja, ik draaide gisteren ook even het origineel van... wie waren dat ook weer? Highway? Of nou ja, goed, blijf er even vanaf. Je hoort in elk geval Kiddy Kiddy Kiss Me van Roy Otters. Ja, nieuw liedje opnieuw uitgebracht. Goed voor de wekkerwakker. Het Verenigd Koninkrijk krijgt vandaag zijn 7e premier in 10 jaar tijd. En de man die in een café in Ede een aantal mensen gijzelde, die staat nu terecht voor het gijzelen van gevangenismedewerkers. Vandaag loopt de zaak. Ja, het weer vandaag, het is wisselend zonnig en bewolkt. Op veel plaatsen blijft het droog. Alleen in het binnenland is er een lichte regenbui mogelijk. Het wordt 20 tot 23 graden. En er waait de noordenwind. De komende dagen is vergelijkbaar weer. Alleen woensdag, dan krijgen we wat meer regen. Nou ja, we hebben ook water nodig in verband met de droogte. Ik krijg net een appje binnen, zie ik op mijn scherm, dat het inderdaad highway was, hè, met Kiddy Kiddy Kiss Me. Dankjewel voor het doorgeven, Patrice. Dit is Centerfold en Dick Taylor bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.

Het is altijd een lust om Edith Piaf te draaien. Ja, hoorde je bij je voor de wekker wakker. Ja, zo moet je het zeggen. Ja. Goed, het is vandaag Sinte Margriet. Ze is een echte regenheilige. Ze blijkt uit een groot aantal weerspreuken. Sinte Margriet is een pisgriet. Ja, zo wordt er gezegd. Sinte Margriet houdt haar water niet. En regen op Sinte Margriet geeft 6 weken boerenverdriet. Zo, dat zijn nog eens mooie gedichten. Ja, regent het op Sinte Margriet, dan is er 6 weken regenverdriet. Regent het niet, dan regent het 30 dagen niet. Nou, ja, vandaag in elk geval weinig of geen regen. Dus wat dat betreft kan Sinte Margriet op vakantie. En in Macedonië breekt vandaag een opstand tegen de Turken uit. Macedoniërs van alle nationaliteiten, Bulgaren, Serven en Grieken, die strijden schouder aan schouder tegen de Turkse overheersers. Maar de 26.000 vrijheidsstrijders kunnen niks uitrichten, want de Turkse soldaten zijn sterk. En met heel veel, 350.000 Turkse soldaten. Balans van de strijd, 1.000 revolutionairen zijn omgekomen. 5.000 burgers zijn er gedood. 200 dorpen waren er toen verwoest in 1902. En 70.000 mensen zijn er dakloos geworden. Ja, nog even het nieuws van vandaag, de laatste berichten. Spanje heeft zijn tweede wereldtitel veroverd. Ze hebben Argentinië verslagen naar een zinderende wedstrijd, waarbij het in de verlenging, de tweede helft, pas tot 1-0 kwam. En Ferran Torres wil niet dat het vooral om hem draait, om zijn winnende doelpunt, zondag tegen Argentinië. Hij zegt, het is een doelpunt van 49 miljoen mensen.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Venus en een van zijn grote klassiekers, De Aarde. Ik neem je mee naar ook een van de klassiekers van Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: Robbie Williams in de hitkampioen. En Feels. 1 uur, Feel Good. En dat zijn ook de Feel Good hits aller tijden. Want dit is zo'n pareltje. Gary Rafferty. Ken je hem nog? Baker Street.
1: Erik de Valk en de hitkampioen. Enig in zijn soort. Nu ook op Facebook.

Baker Street bij de Hit Kampioen. De tijd vliegt voorbij als je al die feel-goods naar elkaar zet. En dan komt er ook een einde aan dit programma. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Hit Kampioen. Dit is nog Bluff en de Counting Crows.

Leuk dat ze even terug zijn in de show uit de jaren 80. Het heeft van vlogen in ook die mooie jaren 80. Dat gaat veel verder met Galaxy. Bedankt aan mijn voorgangers. Dit is voor jou de Middle of the Road Show.

0: Thank you for being my friend. Dat 1978. We zoeken meteen nog iets fijns voor de keuken, de godin.
1: Hallo, ik ben Vanessa.
0: Altijd.
1: Ik zit bij Hans de Knecht.
0: Lekker.

0: Vanessa, dankjewel. Upside Down was trouwens het eerste plaatje dat zij ooit zo regelrecht de Nederlandse hitparade inschoot.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Waar zijn die tijden gebleven van die oude tv, de zwart-wit tv? Ik heb er wel sprake over, vrienden. Maar ik heb nog zo'n duo met razende populariteit. De Johnny en Rijk Show. Terug naar...
1: Is de Middle of the Road Show.
0: Begin jaren 70.
2: Ik liep een beetje door de stad.

zeggen. Johnny en Rijk, die goede oude tijd. Een paar apart, zo werden ze ook wel genoemd. Even later verhuizen ze naar Duitsland om daar een carrière te beginnen. Maar daar een paar shows mislukte dat daar helaas. En dus op handen en voeten maar terugkruipend richting Nederland. Maar het blijft een komiekje. Dit is jouw Middle of the Road Show. Ook te ontvangen via de middengolfkanalen. Er zijn er heel wat in Nederland.

de Detroit Spinners. Maar van de Spinners, gewoon de Marley Line. Tuurlijk. Uit de arme gezin. Maar muzikaal. En zo wat bijverdienen. Het is aardig gelukt, Spinners. En kunnen we I'm Falling in Love. Van de regio tot in het noorden van Nederland. Van het noorden van Nederland tot in de bush van Vlaanderen. Maar ook Euregio gericht. Jawel. En Spaans lekker. Kopen? Natuurlijk. Hey, hoe zit het steeds?

0: van N. Alles loopt hier en uit. Dat is wel hè?
1: Ja.
0: Gezellig, joh. Hé, hey, Arnold. Geef al die mensen even een lekkere bak koffie. Ik ben een beetje eens lachen, hè. Lekker zoet is niet lelijk.
1: Niet waar?
0: Zoiets. Jan Middelhoff, de Roadshow.

Unchained Melody. Wat gebeld. Wat aangebeld. Aangebeld. Leon. Leon. Hallo. Hallo. Kom bij de kelder. Haha. Ja, daar ben ik weer. Doe die deur eens even open. Ja, nee, open die deur. Open die deur. Open die deur. Ach, nee hè. Verkeerde deur, Leon. Doe die deur maar weer dicht.

Is het lang geleden? Nee joh, ben je gek? Dat was gisteren, hè? Tuurlijk. In onze beleving was het gewoon gisteren. We gaan de Fortunes en You've Got Your Troubles.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: Weer of geen weer, op maandag.

vrouwen zeg. Och, wat een raas zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend. Hey?

Vind. Je hoorde de Antwerpse formatie, Viertakt, nieuwe plaat. Vrienden, welkom vandaag maandag 20 juli. Ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben gehad. En zijn we weer vertrokken voor een nieuwe werkweek. Of misschien zijn sommigen onder u al in verlof, hè? Dat kan natuurlijk. Het is vandaag de nationale feestdag in Colombia. De hoofdstad is Bogota. De landstaal is Spaans. Colombia, 1.142.000 vierkante kilometer groot. En de munteenheid is er peso. We hebben muziek van onder andere Dana Winner, Status Quo, Julio Iglesias, George Baker Selection, Salim Zekers, Farbazi Chic en vele anderen. Tweede plaat en McLean. Het is heel rustig, het is kalm, het is genieten, het is relaxing bij deze Crying.

Julio Iglesias met Manuela. We gaan 6 jaar terug, het was 20 juli 2020. Voor de kust van Aruba is die dag een helikopter van Defensie neergestort na een kustwachtpatrouille. 2 Nederlandse militairen zijn daarbij om het leven gekomen. Aruba is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden in de Caraïbische Zee.

heel mooi nummer van Dana Winner, Hopeloos en Verloren. Na 5 keer tweede te zijn geworden, wint Joop Zoetemelk als tweede Nederlandse wielrenner in de geschiedenis de Ronde van Frankrijk. En dat is precies 46 jaar geleden. 20 juli was het, 1980. Zoetemelk is nu 80 jaar en woont in Frankrijk, waar hij eigenaar is van een hotel-restaurant.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Je snijdt één of meer wortelen, mevrouw, op je snijplank. En dan zal je vaststellen dat er na het snijden wortelvlekken op je plastic snijplank zijn achtergebleven. Wat moet je doen? Wel, besprenkel de plank met citroen en wat zout erbij. Wrijf beide in met een schuurspons. Je kan nu de plank gewoon in de zon leggen en je plank is terug hagelwit.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

uit 1964, Con les Roses van Adamo. 57 jaar geleden, 20 juli 1969. Wat gebeurde er dan? Wel iets heel speciaals. Dan had de landing plaats van Apollo 11 op de maan. De astronauten aan boord waren Armstrong, Aldrin en Collins. De enige die nog leeft is Buzz Aldrin. Hij is nu 96 jaar.

0: Donna Hightower, this world today is a mess. En ze heeft nog gelijk ook.
1: De artiest van de dag.
0: Onze artiest van vandaag, Bobby Solo, een Italiaans zanger. Hij werd geboren in Rome, 18 maart 1945. Hij is 81. Van hem twee nummers. Una lacrima sul viso, se piangi, se ridi.

uit de jaren 60, Sam & Dave met Soul Man. Ik heb een bekende jarige vandaag in een Carlos Santana van de groep Santana. De man wordt vandaag op deze 20 juli 79 jaar. En dan heb ik een bekende die overleden is op een 20 juli. Dat is Bruce Lee, Amerikaans filmacteur. Hij werd amper 32 jaar. Hij overleed 20 juli 1973. Het weerbericht van daar op maandag. 21 graden, zonnige dag. Morgen 24. Woensdag, dat is wat somber. De zon is weg, bewolkt en het zou regenen. 21 graden. Maar dan donderdag ligt de herstelling. 20 graden, nog wat wolken. Hier en daar wat gedruppel, maar de zon is er terug. En dan vrijdag, ja, dan gaan we naar 25 graden. Zonnige dag. En zaterdag ook 25. De vakantieoorden in Tenerife 24 vandaag, in Las Palmas 23, in Malaga 34, in Antalya 33 en in Benidorm 29. Vrienden, bedankt dat u bij ons was. Bij leven en welzijn tot morgen. Dit is Chic.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek. De zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de lunch.

inderdaad een maandagmiddag. Het is eventjes over 12 uur geworden. Goedemiddag, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk hier met de lekkere zomerse klanken op je radio. We begonnen met de muziek van Spandau Ballet natuurlijk en Only When You Leave. Ja, we zijn er nog maar pas en we zouden alweer weg moeten gaan. Zo gaat het niet natuurlijk, hè? Nee, helemaal niet. Zomer op je radio, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal helemaal gratis voor jou en voor niets natuurlijk. En we hebben een heleboel lekkere zomerse plaatjes weer bij je natuurlijk. Hier zijn de makkers en hier zijn ze met de zomerzon.

Maar dat is eventjes een lekker instrumentaal. Je moet ook natuurlijk over de middag natuurlijk wel. Dat was muziek van de man die de titelsong maakte voor The Crusaders. En dat was Mike Harris natuurlijk. Ja, dat weten we nog wel in de tijd dat het op tv was natuurlijk. Toen we nog jong waren en onbezonnen. Ja, zoiets in de aard natuurlijk. Goedemiddag, maandagmiddag, de lunchbreak doen we tot 1 uur natuurlijk. En hier is Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy.

0: inderdaad, onze onvergetelijke hit voor vandaag natuurlijk, hè, hier in de lunchbreak. En dat allemaal deze maandagmiddag. Hoe was jouw weekend? Je mag het ons altijd laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. Hè. Was muziek van Paul McCartney en The Wings natuurlijk, samen met zijn vrouwtje. En het is allemaal met zijn Mall of Kintyre. Straks heb je ook nog natuurlijk het onvergetelijke nieuws te goed. En nog dergelijke dingen meer natuurlijk hier in de lunchbreak. Dus stay tuned, zou ik zeggen. Want ja, het is nog niet het einde. Hè? Nee, inderdaad niet.
1: God of Hellfire, and I bring you...

En de laatste radio volume maar eventjes op 10 en natuurlijk met de muziek van Arthur, Crazy World of Arthur Brown. Ja, inderdaad wel, ja. Als je nu nog niet hekgeboren bent, wel, dan weet ik het ook niet meer natuurlijk, hè, inderdaad niet. Nog een beetje wind erbij en het is helemaal compleet, hè, de zomer. Inderdaad wel een lekker verfrissende muziek op je radio. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is de Kings of Leon en dit allemaal met hun Sex on Fire.

En daarna, wat is de tijd, hè? De Partridge Family op de tv. Ja, dat was een hele mooie serie ook natuurlijk. Ja, in onze jonge jaren. And I Think I Love You. Ja, als je maar van de muziek houdt, zeggen ze altijd. Inderdaad wel. Zo direct het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog even tijd. Voor deze van Fiddle Sharky, dit is, het is dat dat we nodig hebben. Ja, Fiddle Sharky dus. En dit allemaal met zijn... Ja, het loopt helemaal in het honderd. Fiddle Sharky en een good heart. Ja.

0: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Haltert.
2: What's new, pussycat? May we?
3: Lunchbreak, breaking news toon.
4: Inderdaad, een hele bijzondere goede maandagmiddag. Lunchbreak, breaking news van toen. We gaan even terug in de tijd naar 2018. Een week nadat hij zijn 40ste anniversary tour in 2017 beëindigt, krijgt Tom Petty in zijn huis in Malibu een hartstilstand. In januari 2018 wordt bekend dat hij is overleden aan een ongelukkige overdosis voorgeschreven medicijnen. Exact dezelfde doodsoorzaak als Prince in 2016. Hier is Tom Petty en de Heartbreakers en dit al met Learn to Fly.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

bijdrage bij onze nieuwe gedicht voor deze week. Alex Warren natuurlijk en Fever Dream. Zo vaart, welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten natuurlijk. Hè. Of als je nog moet beginnen, wel... Ja, het is tijd om eraan te beginnen natuurlijk. Want we zijn er maar tot 1 uur natuurlijk. Hè. Hier zijn de Top Pops en Mama Maria.

0: binnenkort in ELO Electric Light Orchestra natuurlijk. En dit al met geen Saddle Up, maar My Life. Shine a Little Love, dat was het natuurlijk wel. Ja, inderdaad. Ja, maandagmorgen, maandagmiddag. Ja, voor veel mensen weer een nieuwe start natuurlijk. Hè. En voor andere mensen is het weer vakantie natuurlijk. En zo verder natuurlijk. Je moet er vooral van genieten, zeggen
1: we dan. Lunchbreak LP van de week.
0: Ons lunchbreak LP van de week. Hier is Ramon van het Groene Woud en twee meisjes.

Ja, inderdaad. Heel de week is hij onze artiest van de week natuurlijk. En dat was Raymond van het Groene Woud natuurlijk. En twee meisjes. Ja, inderdaad wel. Gewoon. Het gaat over twee meisjes. Zo, van mij krijg je nog de toetjesplaats straks ook nog. En nog enkele lekkere mooie platen natuurlijk. Lijken hier ook klaar om gedraaid te worden. Hier is ABBA en Lay All Your Love on Me.

Nou, inderdaad, een uur is geen uur als er geen ABBA gedraaid is natuurlijk. Hè. Hier in de lunchbreak was ABBA en Lay All Your Love On Me. Komt altijd van pas, zeggen ze dan, hè, die ABBA'tjes. Inderdaad, we zijn er weer heel de week. Tot en met vrijdag natuurlijk, van zondag tot en met vrijdag. En dat allemaal hier op jouw fantastisch radiostation. Hier is de Guitar Man en Breed. Nou, zullen we nog eventjes een broodje bij nemen? Een broodje beleg? Ja, wel eet smakelijk.

0: mijn broertje Brett, zo kun je het wel noemen natuurlijk, hè, met de Guitar Man. Ik heb er nog eentje klaarstaan natuurlijk voor jullie en dat is...
1: Toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, hier is Manfred & Sons en I Will Wait For You. Wat mij betreft graag tot morgen dinsdag. Bye bye. Stay tuned.

Zo vrienden, we zijn er weer heel graag aan begonnen voor jou met ons programma Oud en Nieuw. De eerste in het rijtje was er eentje van Danny Fabry. We blijven even bij die mooie oudere platen van toen met Simon en Garfunkel en die mooie Bright Eyes. Welkom in deze nieuwe show van Oud en Nieuw.

0: Ja, en natuurlijk ook de nieuwe van... hoe heet u nou weer?
1: Henk Bernard.
0: Toch? Ja, je zat te lullen, dan vergeet ik het, hè, jongen.
1: Is het wel mijn schuld?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Met Ik lag als een clown. De nieuwe van Henk Bernard. Goed zo.

Ja, ja, dat is hier de nieuwe single voor Henk Bernard. En Anja is zo vlijtig op haar computerschermeke aan het scrollen. En ze zit daar met een glimlach bij van... Ja, dat ik me afvraag, wat gaat er subiet weer al uit de bus komen? Ik ben eens benieuwd, samen met jou, wat ze voor ons als volgend deuntje weer om uit haar muzikaal doosje gaat toveren. Erik van Eigen met Sarah.

0: weer een nieuwe. Jan Blok. Bolle Jantje. Met de ijskerman. Die heeft van alles bij. Grote, dikke, waar je overal kunt likken. Heb je dat ooit gehoord, Rudolf?
1: Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Dus we gaan eens meegenieten van die Jan Blok, hè.

die Hollanders zeggen. Ik zit er zo'n eentje op mijn dag. Mensen toch. Waar halen ze het toch vandaan? Zulke melodieën en zulke songs. Dus het is een beetje een dubbeltje op zijn kantje. Dus het is eigenlijk... we gaan er niet over uitweiden. Want hier zitten ze ook al te grinniken en te lachen. Nou. Misschien gaan we er een andere keer eens verder op in. Vandaag niet. We gaan luisteren naar muziek in onze oud en nieuw show. Samen met Albano en Romina Power. Terug op de serieuze retour met Sempre, Sempre.

Uit het betere tijdperk van het Euro Songfestival was dit dus Daniel met Julie en de nieuwe platen. Wel, dit is er dus echt een toffe, hè? Een echte zomerse plaat, die nieuwe van Ida de Nijs. Zomer.

0: Deze was een hele mooie van Demos Rozov. Nu gaan we weer verder. Ik heb er zomaar eentje gepakt omdat we deze week zoveel nieuwe singles binnen hebben gekregen. Maar je zult wel weer lachen, Rudolf. Maar het heet echt Schappi en Happy. Je liep huilend over straat.
1: Je kan het maar zo gek niet bedenken, dus het moet weer al van bij ons van Noorderburen komen, hè? Maar goed, we gaan er naar luisteren.

Ja, ja. Mooi. We herkennen natuurlijk daarin ook een andere mooie stem. Wel vrienden, onze Anja koos een hele mooie van Chappie en Happie. Wel, we gaan voor haar eens iets draaien. Zij is een echte country liefhebber. En dat bewijzen ze ook iedere keer met haar programma On the Road Again. Misschien is dit wel eens eentje voor in een van haar volgende afleveringen te draaien, Anja. Deze I Believe. Geniet ervan.

Ventura met zijn La Melodia. Een zomerse plaat vanuit de 90er jaren ook al. En zo, vrienden, ik ga alvast afscheid van jullie nemen. Dit was weer om een leuke aflevering van deze Oud en Nieuw Show. Zo dadelijk krijgen jullie nog heel even Anja aan het woord. Maar wat mij betreft, ik ben er echt mee weg. Mij hoor je volgende week terug dus, samen met Anja in deze Oud en Nieuw Show. Ik sluit alvast af met deze hit van Engelbert Humperdinck. Tot volgende week.

Ook ik ga afscheid nemen van jullie. Bedankt voor het luisteren naar de Oud en Nieuw Show. Tot de volgende keer. De kusjesdans van Paul Severs.

0: Sorry.
1: Over en uit. Simon Keizer. Zullen we het nog een keer? Nou, één keer is genoeg, meneer Keizer. Ja, toch? Cloud is hier. App en

Brigadiers en You Got Me High. Nou, laat dat voor mij maar zitten dan. Ik weet het toch allemaal niet. Ik weet wel dat ik leuke plaatjes kan draaien. Zoals bijvoorbeeld van dit gezelschap. Ze noemen zich Jurk. En het heet Cabalis. Er zijn Jeroen van Koningsbrugge. En Dennis van de Ven. Weet je dat ook weer? Lekker radio.

Ja, in Brazilië kunnen ze dit wel. Als Sergio Mendes maar de leiding heeft. En Brazil 66 hoorde je met Masquerade. Meer dan niks. Nou ja, dat is wel zo. Better Radio met de Rolling Stones. Hey, waar is uw nieuwe album? Die komt binnenkort uit. Ik heb het toch niet. Oh, en als hij er is, nou, maak je borst maar nat hoor.

Ja, mijn hele leven lang heb ik de Rolling Stones gehoord, van jongs af aan. En ze zijn er nog steeds. Waiting on a Friend. Nou, dat zijn mijn vriendjes wel hoor, de Rolling Stones. Dekker Radio met Gordon. En dat is ook een aardige man. Met een leuk liedje uit 2013. Kom eens dichterbij. Nou, dat hoeft voor mij niet, Gordon.

0: Met een eng liedje, hè? Kom eens dichterbij.
1: Kom dichterbij.
0: Gordon, uit 2013. Als je het tegen mij zou zeggen, dan zou ik zeggen, ga je weg, vieze Rick. Jawel, zo ben ik dan wel weer, hoor. Hé, ik ga nog eventjes op weg naar het half uur. Met Lulu, oh me, oh my.

Wolfman Jack. Wat is dat voor iemand waar ze over zingen? En de stem die je hoort op de achtergrond. Die rauwe stem van hem. Guess Who heeft deze uitgebracht in 1974. En deze man was te horen op een zender die ook in Nederland ontvangen was. Dat was American Forces Radio. En nou, wij hebben hem met de ziekenomroep waar ik toen deel van uitmaakte in Amsterdam, het Sint-Lucas ziekenhuis, een keertje in New York aan de telefoon gehad. Die man heeft echt zo'n stem. Was een geweldige kerel. En een van de medewerkers heette Kupers, maar daar maakte hij boepins van. Het was een heel mooie toestand. Dekker Radio gaat verder met Mama's Girl. Dat is weer wat anders, zeg. I Need to Win. En daarna Jack met Paraplu. Misschien kunnen we hem gewoon verstaan. Wie weet. Dekker Radio deel 2. Welkom als je er net bij komt.

Nummer uit 2024 van Jack. J-A-C-K. En die bezong zijn paraplu. Niet onbelangrijk als het regent, toch? We gaan eens even luisteren naar Zuver Scheerwol. Dat is lang geleden dat ik daar wat van draai. Maxi Jakker. Leuke muziek uit 2018. Dekker aan.

echt een zolle oud deze. Van Pino Danjo uit 1981 namelijk. En Mark, what a idea. We gaan eens eventjes luisteren naar recente muziek. Uit, even kijken, nee, van Frans Bauer en Jan Smit. En uit Amsterdam, zullen we maar zeggen. Criss-cross Amsterdam.

Oh jee, Rolls Royce. Ze verdiende hiermee waarschijnlijk een Rolls Royce. Is It Love You're After? Grote hit van haar van een hele tijd geleden. Oh, ik moet opschieten. Ja, ja, dat klopt. Want Paul McCartney en Wings kan niet wachten. Met Mrs. Vanderbilt. Lekker.

Mrs. Vanderbilt. Paul McCartney en Wings. Ik moet een beetje opschieten, want het eind is in zicht voor dit uur. Dekker Radio. En ik moet nog even wuiven. Wuif je even terug? Oké, tot de volgende Dekker Radio maar weer. Candy Dulver en Dave Stewart. Tot besluit. Lily was hier. En Dekker ook. Bye bye.

0: Daarvoor zijn wij ondertussen al één grote familie geworden. Je kan ons alles proberen wijs te maken. Taylor Dane en Tell It To My Heart.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Daarmee heeft ze trouwens ooit het Eurovisie Songfestival gewonnen. Deze Nicole met Ambition Freedom. En dan zal de wereld er totaal anders uit gaan zien. Dit is de nieuwe van Olivia Rodrigo. En dan weet je, het is zomers. En het is absoluut een nummer 1 hit waard. Dat is Drop Dead.

Het was ooit een grote hit voor de King of Rock and Roll, Elvis Presley. I can't help falling in love with you. Ik kan er ook niet aan doen dat ik jou zo mooi vind. Want dit was de versie van UB40. En dit zijn de dansbare geluiden van Robin Schulz.

0: alle gelegenheid, maar dit is de nieuwe versie van Michael Jackson met zijn Billie Jean. Alhoewel nieuwe, ik heb er toch wel mijn vraagtekens bij. Dit is God, dit is DJ van Faithless.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: En zo zie je dat we ook nog even Bulgaars spreken. Bangaranga, dat was nog even. Daarna op naar de top van het uur met Martin Garrix.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.
2: Stay.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.

0: mariage.
1: Vous permettez, monsieur, een single van de Belgische zanger van Italiaanse, Siciliaanse afkomst, Adamo. Het liedje stond 11 weken op nummer 1 in de tijd van de voor teenagers top 10 en bleek aan het eind van 1964 in Nederland de best verkochte single van het jaar te worden. Er zijn van de single meer dan 200.000 exemplaren verkocht. Tevens stond het op de hoogste positie van de op punten gebaseerde jaarlijst. Hey, goeiedag en welkom in een nieuwe aflevering van Muziekbeelden hier op jouw favoriete radiostation het komende uur. Hier is muziek van LTD, Back in Love Again.

0: Zomer op je radio.
1: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.

Ook in Vlaanderen scoorden ze goed met deze Listen to the Man with the Golden Voice. Dime Bandits waren dat. De Nederlandse band uit het album Tracks 1983 in de maand april werd die plaat uitgebracht. En ze scoorden de nummer 6 in de Tros top 50, de nummer 7 in de Nederlandse top 40 en in de Radio 2 top 30, nummer 8 in de Vlaamse Utrecht top 50 en nummer 9 in de nationale hitparade. We blijven in Nederland, denk ik. Dan pas geloof ik.

0: Ik moet mijn woorden terugnemen, hè, want zij is niet afkomstig uit Nederland, maar wel uit Vlaanderen. Bart, dan pas geloof ik jou. Ooit deed jij mee aan Big Brother op de commerciële omroep VTM.
1: Een beelde aan muziek. Een uur lang. Dit is Muziekbeelden met Dirk van Morhem.

ja, ondanks zijn 29ste positie in de Vlaamse Radio 3 Top 30 geniet het nummer wel een grote populariteit in Vlaanderen. In 2009 werd het zelfs opgenomen in de eregalerij van Radio 2. Afkomstig van hun album No Television, begin 1989 als single uitgebracht, The Radio's I'm Into Folk. Tijd voor Duitsstalige klanken van fantasy. En zij hebben het over Samstagnacht.

0: uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziek Wilde met Dirk van Moorhem bij jouw favoriete radio.
1: Dit is een gouden kraker. Weet je nog wel? 1962.

Een nummer dat ze werd uitgebracht in 1961, maar pas in de maand april van 1962 in de hitsparades verscheen, direct op nummer 7, The King. Elvis Presley en Good Luck Charms stond 24 weken lang en als derde plaats hoogste notering in die hitsparades toen in de jaren 60. We gaan een goede 12 jaar verder met deze sweet sensation, Sad Sweet Dreamer.

In 2003 trouwens met haar bodyguard, hè? Winona Judd, een Amerikaanse country zangeres. Ze had het over Dance and Shout. En we gaan naar het album Pop van Eigen Bodem, de jaren 80er, met Mathilde Santing en Behind a Painted Smile. Is natuurlijk een Nederlands, hè? Welkom in de muziekwereld hier op jouw favoriete station, hè?

de plaat was de meest succesvolle van Toontje Lagers. Op vinylen single stond het nummer Amigo op de B-kant. En beide nummers waren afkomstig van het album Stiekem Dansen. Dat waren ze. In mei van 1983 werd dit zijn nummertje uitgebracht. Stiekem gedanst van Toontje Lager. Hier is de story of Buddy Holly. Het wordt ons gebracht door

0: Radio Groothoutert.
1: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Morem. Bij jouw favoriete radio.
2: De beste zomer hoor je hier.
3: I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you.

ooit in de hitparades gezongen van de cartoons. De Dalton Sisters in Vlaanderen hebben het ook gecoverd. Het is weer zomer. Ja, ja, Witch Doctor, David Seville en de Chipmunks maakten het oorspronkelijke nummer. Wij draaiden deze van Don Lang uit datzelfde jaar 1958 door naar de jaren 70. Mr. Walkie Talkie, Be My Boogie.

inderdaad het einde van een klauw. Het oorspronkelijke komt uit 1965 van George Sutherland. En het is toen genaamd Allez Viens en Danse. Ben Kramer had er ook een hele grote hit mee, genaamd Clown Jovelli met Strato Vanini Orkest, Vader Abraham. En Nick Kane had er ook een hitje mee. En dat was het ook. Ah ja, dat was Swoop natuurlijk. Hè. Goed, we gaan eruit met The Bad Boys Blue. I am your believer. Nog een hele leuke fijne dag hier op jouw favoriete station. En hopelijk tot volgende week. Hè.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: hoog in de hitlijsten stond in de zomer van 1985. Baltimora was dat en de Tarzan Boy.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: We zijn weer vertrokken in de zomer van 2026 voor een nieuwe aflevering van de Muzikale Parels. Wees welkom iedereen.

0: weken geleden overleden. Hij werd 75 jaar. Dit was een duet welke hij inzong in 1985 met Roberta Flack. Tonight I celebrate my love with you.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 19 juli 1975. Tammy Wynette met Stand By Your Man. Dit iconische country-nummer groeide uit tot een van haar grootste hits. Het werd oorspronkelijk al in 1968 opgenomen en kende een enorme doorbraak. Tammy Wynette die werd ontdekt door producer Billy Sherrill. Hij gaf haar niet alleen een contract, maar hielp haar ook aan een artiestennaam. Stand By Your Man werd in amper 15 minuten geschreven. En ondanks haar twijfels groeide het nummer uit tot een klassieker. Het stond wekenlang bovenaan de hitlijsten. Het nummer betekende haar definitieve doorbraak bij het grote publiek. Tot op vandaag blijft het een vaste waarde in haar repertoire. Het is een echte evergreen binnen de country muziek.
1: Dit is een 70s vinylparel.

0: INXS uit de 90s en Bitter Tears. Omdat het zomer is, hebben we zometeen een cocktailplaat. Maar eerst zit Christophe Van Dam naast mij voor Hit Story.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: When Your Heart Is Weak van Cock Robin ontstond midden jaren 80 als de debuutsingle van hun titeloze eerste album. When Your Heart Is Weak werd geschreven en gecomponeerd door de frontman Peter Kingsbury. Hij putte uit zijn achtergrond in klassieke muziek om zo'n ballad te creëren die zowel emotioneel als gepolijst was. De tekst beschrijft een man die verliefd is op een vrouw, maar onzeker is of zij hetzelfde voelt. De bekende metafoor, I'm gonna pick the lock on it, ik ga het slot ervan kraken, benadrukt zo zijn vastberadenheid om toch haar hart te veroveren zodra haar verdediging wegvalt. De iconische clip werd opgenomen in het Joshua Tree National Park in de Californische woestijn. Hoewel de single aanvankelijk flopte in de lage landen, werd het na het succes van The Promise You Made opnieuw uitgebracht en bereikte in 1986 alsnog de hitlijsten. In landen als Frankrijk en Duitsland was het meteen een dikke top 10 hit.

0: Natuurlijk ziet er alles anders uit als de zon schijnt. Dat was André van Duin.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Als je net inpikt, van harte welkom. We gaan op zoek naar de mooiste melodieën uit de vorige eeuw. Met zometeen een one-hit wonder, maar ook een vergeten muzikale parel uit de 70s van Two Man Sound en Brigitte Bardot. Maar eerst naar de hitlijst van 1985 met OMD. Dit is So In Love.

maakte de Two Man Sound een leuk zomerplaatje over Brigitte Bardot. Zometeen onze one-hit wonder hier bij de muzikale parels. Maar eerst naar de 60s met de Tremaloos. Here comes my baby.

0: gaan we terug naar
1: 1982. Het Amerikaanse-Canadese duo Sherry die scoorde een grote danshit met Murphy's Law. In de VS werd het nummer een nummer 1 in de Billboard Dance Chart en ook in de UK haalde het de top 20. Het is typisch voor die tijd met die hoge stemmetjes en funky beats. In België strandde het nummer op 25. Het is een echte one-hit wonder, want in 1983...

Cherry en Murphy's Law. En omdat het zomer is, heb ik zo'n kort zomers verhaaltje over zand tussen de tenen. Want er zijn mensen die na een stranddag nog weken zand in hun auto vinden. En eerlijk, dat is misschien wel het mooiste souvenir van een zomerse dag aan zee. Wat denk je daarvan?

was het een boon voor Stevie Nicks. Een van de leadzangeressen van Fleetwood Mac. As Long As You Follow. Dat is een plaat die ze uitbrachten in 1988. En nu gaan we nog eens naar 1974. Ken je deze nog? R. Dean Taylor en Wing.

niet zo'n grote hit geworden in 1974. Maar toch leuk om nog eens te horen. De radio, je hoort het bijna nergens. Alleen bij de muzikale parels. Hardin' Taylor was dat en Window Shopping. En zo zitten we aan het einde van deze zomerse muzikale parels hier op je favoriete radio. Volgende week, dan zijn we natuurlijk graag terug. Dan doen we het opnieuw. En vandaag besluiten we met deze 80s klassieker van Steve Winwood. While you see a chance, take it. Dat gaan we doen. Geniet vooral van de zomer en tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime 1976.
4: Tof paradeplaats.

0: Als het buiten toch warm is, dan is het lekker om naar Starbuck te luisteren. En Moonlight Feels Right. Dit mooie nummer kwam echter niet in de top 40 terecht en bleef steken in de tipparade. Mooi binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. Fijn dat je luistert. Wat kun je verwachten de komende 2 uur? 5 uit de top 10 van in de 2e uur. Daar maken we ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar krijg je ook een track van te horen. We hebben even kijken in beide uren een muzikale connectie, een van A naar B in het eerste uur. En wat deze albums voor deze aflevering van de jaren 70 betreft, hebben we Blue Kentucky Curl, Emmylou Harris en The Stranger, dat prachtige album van Billy Joel. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen met de enige hit voor Cuz Williams. Hij zat ook in Solution, een top 27 hit voor Canyon to Canyon.
1: 1979.

Rob Hoeken met een vergeten plaat, Try to Realize. En dat nummer bleef steken in de tipperaden. En wij verbonden Rob Hoeken met Cus Williams, want die zat in tijden van deze opname in de groep van Rob Hoeken. En dan hebben we dat mooie album Blue Kentucky Girl van Emmylou Harris, die trouwens haar carrière startte met Quint Parsons. Album stamt uit 1979, haar zesde album. Hield dat bij ons 8 weken vol in de album top 50 en piekte op 13. Hier is Beneath Stillwater.

Wat is dit toch eigenlijk een heerlijk nummer. Paul Bouy en Ik heb de mot in mijn lijf. In 1979 de enige hit voor deze Belgische volkszanger uit Antwerpen. En piekte bij ons op 30. Ja, en dit soort plaatjes zul je nog wel eens vaker tegenkomen. Hier in de jaren 70. Want we maken het programma natuurlijk zo afwisselend mogelijk. En dat is juist zo leuk daarvan. We gaan naar Amerika, naar de Billboard Hot 100. 1970, nog in de Motown-periode. De Spinners hebben een vierde hit en een top 14 hit voor It's a Shame.

Charles heeft ook fijne muziek voor ons achtergelaten. En dit was er eentje van Look What They've Done To My Song Ma. In 1972 in Amerika zijn 71ste hit piekte op 65. En de laatste top 10 hit die hij scoorde, dat was Crying Time in 1965. En het nummer wat we zo even gedraaid hebben, werd later ook nog eens een keer een hit voor de New Seekers. We hebben zometeen een mooie van A naar B, maar we gaan eerst even kijken in de tipparade. 1971, Petula Clark. Haar grootste top 40 hit had ze in 1967 en This Is My Song eindigt op nummer 1. Maar dit nummer niet, en dat kennen we natuurlijk ook van Jesus Christ Superstar. I Don't Know How To Love Him.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groothaaldert.
2: De jaren 70 met Gerard Hanink.

met deze van A naar B laat Focus wel even horen dat ze van alle markten thuis zijn. Janus, dat was de B-kant van Hocus Pocus in 1971, de tweede hit en piekte op 10. En we hebben maar even de albumversie gedraaid. En over albums gesproken, The Stranger van Billy Joel. Velen beschouwen dit als het beste album wat hij uitgebracht heeft. Ik kan me daar enigszins bij aansluiten, omdat hij nog wel meer mooiere albums heeft uitgebracht. Dus een keuze is voor mij niet zo heel erg snel te maken, maar het is een prachtig album gewoon. Album stamt uit 1978, vijfde album, hield het bij ons 10 weken vol, piekte op 22. From an Italian restaurant. Hier is Billy Joel.

Stephanie Mills en What You Gonna Do With My Love. En dat was in Amerika in 1979, moet ik zeggen. Haar eerste hit en piekte daar op 22. Maar daarvoor had ze ook al een heel mooi wapenfeit op haar naam staan. Want ze speelde namelijk Dorothy in de Broadway musical The Wiz. En wat het eerste uur betreft, lieve mensen, dat zit er bijna alweer op. Maar na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug. Ik heb nog een mooie Amerikaanse hit. En daarvoor gaan we naar 1976. De 12e hit voor America en een top 23 hit voor Today's the Day.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1979.

Carlsberg. En ik moet zeggen dat ze wel enigszins geïnspireerd zijn door de Dire Straits en All the President's Men. Enige top 40 hit piekte op 30 en de groep was opgericht door Ad Kraaienveld van de Bintangs. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk The Stranger van Billy Joel. En Emmylou Harris en Blue Kentucky Girl. En wat albums betreft, aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de albums zijn voor volgende week. En daar ga je ook een track van horen. En we hebben een muzikale connectie. En daarvoor gaan we naar 1978. De derde hit voor Love en meteen een dikke vette nummer 1 hit. You're the greatest lover.

0: deze muzikale connectie gingen wij lekker het Nederpop-archief in en kwamen bij de Whiskers terecht en Morning Dew. En de groep die komt uit Bergen en voorheen heette ze het Ger Dijkhoorn Quintet. En de Whiskers, het nummer wat we draaiden, dat is geproduceerd door Hans van Hemert. Vandaar ook de connectie, want hij produceerde ook You're the Greatest Lover van Love. En Morning Dew, dat werd later in de jaren 80 nog een hele mooie hit voor Long John Baldry.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 26 juli 1973.

Op 9, Bloemink en Randy. De 7e en laatste hit voor Roger Cook en Madeleine Bell. En piekte op 9. Zo meteen op 7, de 6e hit. En de top 7 hit. En zijn 5e top 10 hit. Saturday Night's Alright for Fighting. Elton John. Maar dit is een hele mooie op 8. De eerste hit voor Clifforty Ward. Komt uit Engeland. Piekt op 8. Hier is Kay.

0: David Bowie, mateloos populair in Engeland op 4, Live on Mars. En dat was zijn 7e hit en 5e top 10 hit. En het nummer zou op 3 eindigen in de Engelse hitparade. We hebben ook een hele sfeervolle nummer 1. Maar eerst het overzicht van de top 10 van Engeland van 28 juli 1973. Sylvia en Pillow Talk op 10. 9 Blooming, Randy, Clifferty, Ward en Gay. Op 8 Elton John, Saturday Nights, All Right for Fighting. En Slade met Squeeze Me, Please Me op 6. 5 The Osmonds, Going Home. David Bowie, Live on Mars op 4. 3 Mungo Jerry, All Right, All Right, All Right. Gary Glitter met, op 2 met I'm the Leader of the Gang. En Peters en Lee, hele dikke vette hit in Engeland, hield het maar liefst 24 weken vol in de hitparade. Hier is Welcome Home.
1: 1973.

De Doobie Brothers met het duidelijke stemgeluid van Michael McDonald en Little Darling in 1977 in Amerika de 15e hit. En dan zijn we beland bij dat prachtige album The Stranger van Billy Joel. Album uit 1978, zijn vijfde album. Er staan ook een paar hele mooie hits op. Only the Good Die Young, Just the Way You Are and She's Always a Woman. Hier is The Stranger.

de Manhattans en Kiss and Say Goodbye. In 1976 wist dit mooie nummer 3 weken stand te houden op 1. En overmorgen gesproken, Blue Kentucky Girl van Emmylou Harris. Haar 6e album, en dat was in 1979. We gaan een klassieker draaien, Save the Last Dance for Me.

Lou Harris met Save the Last Dance for Me van het album Blue Kentucky Girl brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. En hopelijk vond je ook de variatie heel erg te waarderen. Je kunt het altijd herbeleven. Ga zometeen of ga binnenkort naar de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Waar zet ik een link voor deze uitzending voor jou klaar. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen uit 1975, 11e album van Neil Diamond, Jonathan Livingstone Seagull en Lonely Looking Sky. En we hebben het eerste album van Christy, de groep van Jeff Christy. We schrijven 1970, Inside Looking Out. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je een hele fijne dag toe. En graag tot de volgende week.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music.
2: In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Starten we inderdaad weer maandagavond. Wat gaat de week toch sneller? Wat gaat het weekend toch veel te snel voorbij als je mij vraagt. Heel bijzonder een goede maandagmiddag of avond. Ja, zoals je zelf wel natuurlijk. En hart welkom natuurlijk in de nieuwe aflevering van de Music Box. We zijn er weer met de 100 beste uit de allere hits, aller tijden natuurlijk. En dat doen we 2 uur lang iedere maandagavond weer opnieuw hier op jouw fantastisch radiostation. We begonnen deze maandag met Donna Summer en Hot Stuff. Ja, het lijkt wel heel warm natuurlijk. Hè? Ja, het is natuurlijk ook wel zomer aan het worden. Wat wil je anders wel? Het wordt lange hete zomer als we het mogen geloven. En dat was dus Donna Summer. Hier is de Bee Gees. En hier zijn ze met Tragedy. Zolang je niet over vergeet geraakt, wel, dan is het natuurlijk wel heel goed natuurlijk. De maandag is weer voorbij. Hè? Inderdaad wel. We hebben je weer lekker met de muziek door de dag heen door kunnen sleuren. Hier zijn de Bee Gees. Tragedy.

Inderdaad, zijn we met z'n allen weer. De broekje is lekker strak aangetrokken om de hoge toren eruit te kunnen. Tijdens als het ware. Inderdaad wel, ja, de musicbox iedere maandagavond weer opnieuw hier voor jou op de radio. En dat allemaal op jouw fantastisch radiostation. Helemaal gratis en voor niets natuurlijk. De Bee Gees kwamen uit Australië. Ze zijn geëmigreerd naar de UK. En daar is hun carrière eindelijk helemaal van start gegaan. Inderdaad wel, ja, we zijn er weer. Excuseer, we zijn er weer 2 uur lang hier voor jou op de radio natuurlijk. En hier is Casey en de Sunshine Band. En Come to My Island. Ja, ik heb er eentje gekocht. Eentje met het geld van de lotto. Zomaar waar zijn. Hier zijn ze, Casey en de Sunshine Band. Ze kwamen uit Nederland. En Come to My Island in the Sun.

inderdaad, het is tenslotte toch zomer en we moeten toch eens eventjes naar een lekker eiland gaan met Casey en de Sunshine Band. En dit allemaal met hun Come to my island in the sun. Ja, alleen maar als de zon is natuurlijk. Hè. Als het regent wel, dan blijf ik lekker thuis hier in mijn zetel zitten. Maandagavond, van harte welkom. Moest je pas afstemmen, dit is de Musicbox op jouw fantastisch radiostation. En als je deze die nu komt nog kent, wel, dan ben je al een lekkere oude beetje zoals ik natuurlijk. Hier zijn de Tramps. And where were you when the lights go out in New York City?

Inderdaad, hè, Shalamar. Het leek wel een lekker hapje. Shalamar. Ja, inderdaad wel, hè. En I can make you feel good. Natuurlijk wel, het is maandagavond. Neem er rustig een glaasje wijn bij of een lekker pulsje. Als je het lekker vindt natuurlijk. En cheers op je gezondheid. Shalamar dus. En I can make you feel good. En deze is van Van McCoy. Ken je hem nog met zijn Soul Cha-Cha?

inderdaad, de Soul Touch, met alles erop en eraan natuurlijk, hier op jouw fantastische radiostation. En dat was natuurlijk muziek van Van McCoy. Lekkere soul op de radio. En hier zijn de Combinards. And don't leave me this way.

Ja, de radio hoort hier, ze gaan allemaal aan in voorbij komen natuurlijk. De beste uit de top 100 lijsten aller tijden. Dat was er ook weer zo eentje natuurlijk. Gloria van Loria, of Laura Branigan natuurlijk. En wat een voice, wat een stem. Inderdaad, wel, ja. Ik zou ook zo'n stem gehad hebben, wel, dan zat ik waarschijnlijk hier niet. Dat ik waarschijnlijk veel geld te verdienen ergens in het buitenland. Je weet het maar nooit. De Musicbox iedere maandagavond weer opnieuw hier op jouw fantastische radiostation. En ja, we doen er iedere maandag wel een schepje bovenop natuurlijk. Hè. Veel muziek en weinig gepraat, zoals we zeggen. En deze is voor de dames en de heren die 's morgens de trein moeten nemen. Maar ja, dat is morgen pas. Dus je China Easton en de Morning Train.

20 power hits, alle 13 goed en nu op het Pussycat label. Dit is de verzamel LP van deze week in de Music Box.

uiteraard een echte Amerikaan als je mij vraagt. Hey, veel hamburgers gegeten, denk ik. En ja, nogal veel gedronken. Want voordat je zo'n stem hebt, dan moet je natuurlijk wel Barry White eten natuurlijk. En You Are The First, My Last, My Everything. Hier is Imagination.

plaatje waarvan we kunnen zeggen, ja, het is gewoon weg grijs gedraaid natuurlijk in de discotheek in de tijd. En dat was natuurlijk Imagination and Just an Illusion. Hier is Santa Esmeralda.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

inderdaad, de hoes van de plaat is helemaal in het hout gesmolten, als het ware. Heel mooie hoes van de plaat. Ik heb het allemaal over Liquid Gold natuurlijk en Dance Yourself Dizzy. En even goed met de hoofd schudden, dan zal je wel dronken worden vanzelf. Anders moet je gewoon een pilsje drinken natuurlijk, hè, op maandagavond. Dance Yourself. En we hebben er nog eentje te goed hier in het deel 1 van de Musicbox. En dan gaan we over naar deel 2 natuurlijk, naar het nieuws, het weer en dergelijke meer. Ben ik er weer natuurlijk voor jou hier op de radio. Met nog een uur lang de Musicbox op jouw fantastische radiostation. Hier is Randy Crawford, Street Life. Street Life.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Dit is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music.
2: In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Ook heel gezellig als je er weer bij bent natuurlijk. En deel 2 van de Music Box. We zijn er weer met onze lekkere plaatjes van nog een uur lang. Tot aan het top van de tijd zijn. En we begonnen met George Benson en Give Me The Night. Ja, zonder dat je het weet is het weer nacht natuurlijk. Het is weer tijd om te gaan slapen. Maar blijf nog maar lekker een uurtje op, zou ik zeggen. Want de lekkerste muziek komt dan hier voorbij. De beste 100 LP-lijsten. Ja, en daar halen we dan uit die LP-lijsten de beste songs en de beste hits uit natuurlijk. Hè. Zoals deze van George Benson en Give Me The Night. Zo ook deze hier van Patrick Hernandez, opgenomen in België in één klein studiootje. Met Madonna als danseres. Hier is hij met Born To Be Alive.

En we gaan swingend de nacht in met muziek van Patrick Hernandez en Born to be Alive. Inderdaad wel in de musicbox en we zijn er iedere week natuurlijk weer opnieuw maandagavond. Ja, en af en toe kan je ons ook nog eens de herhaling beluisteren bij sommige van onze collega's natuurlijk. Dat is dan wel helemaal goed als je niet hebt kunnen uitluisteren natuurlijk. Hè, inderdaad wel. The Real Thing, wel, die zijn er ook weer bij vandaag. En hier zijn ze met You to Me, My Everything.

Kind of other sweet soul music on the radio, on Music Box every Monday night. En dat allemaal hier op jouw fantastische radiostation. Nog meer van die soul muziek, wel, we krijgen er niet genoeg van vandaag. Hier zijn de Spinners and Working My Way Back to You, Babe.

Lekker gemaakt natuurlijk in muziek van In Deep en dit allemaal met geen Last Night the DJ Saves My Life. Ja, inderdaad, moest dat waar zijn? Hier is Miami Sound Machine. En Dr.

En dan hadden Gloria Estefan, kwam van Cuba en ze was terechtgekomen in Miami. En daar heeft ze beginnen zingen, als geen ander natuurlijk, hè, met haar, samen met haar man. En daar kwamen in de jaren 80 verschillende grote hits uit natuurlijk ook. Onder andere deze, Dr. Beats. En dat allemaal te horen hier natuurlijk in de Musicbox. Iedere maandagavond weer opnieuw met de lekkerste plaatjes die jij je maar kan wensen voor je slapen gaat straks. Diana Ross, een Chain Reaction.

Een klein beetje sorry voor het gekraak van het plaatje natuurlijk. Maar de Violets are blue en de rest weet ik niet meer. Viola Wills in ieder geval hier in de Musicbox op je maandagavond. En dit allemaal met If You Could Read My Mind. Ja, je moest eens weten wat er allemaal in mijn hoofdje omgaat. Hè? Inderdaad wel. Ja, je moest er eens kunnen in kijken. Inderdaad, dat is niet alleen bij mij, denk ik. Hè? Inderdaad, dat is bij vele andere mensen ook zo. Hier is de Queen of Pop, hier is ze, of de koning van de pop. Hier is Michael Jackson en Wannabe Started Something.

Dus ik had die fantastische help in natuurlijk, het Thriller. En dat was Michael Jackson en I Wanna Be Started Something. En of dat hij iets gestart was, natuurlijk wel. Nou, de Jackson 5 heeft een grote gids gemaakt natuurlijk. En dat kennen we allemaal natuurlijk. De King of Pop, en zo kunnen we hem een klein beetje nog steeds noemen natuurlijk, Michael Jackson. Maandagavond, de Music Box, en we zijn er voor jou hier op de radio natuurlijk nog tot aan de top van de tijd zijn. En we hebben nog een heleboel lekkere plaatjes klaar staan natuurlijk uit die 100 LP top 100 beste aller tijden.

Commodores en Gladys Knight en de Pips. En ja, ik heb nog eentje klaarstaan. Een hele speciale, die zal ik nu dan toch maar draaien, denk ik. Ja, jawel. Op algemeen verzoek een plaatje van Rummel van het groene mode. En dit al met zijn twee meisjes.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

lange versie van Ray Charles. En met al met zijn baby What I Say. Ja, hoor je wat ik zeg? Zo, we gaan weer stelletjes aan naar de top van het ijs. Natuurlijk hier in de Musicbox deze maandagavond. En ja, het was weer heel gezellig om voor jullie muziek te mogen draaien natuurlijk. Hè. Maar ik heb nog wel een paar plaatjes klaarstaan, zoals beloofd natuurlijk. Zo direct komt Billy Joel eraan met Uptown Girl. En daarna krijgen we ook nog de Spinners. En dan hebben we ook nog Rufus. En ja, en we zien wel hoe ver we komen natuurlijk. Hè. Hier is in ieder geval al Billy.

Ja, inderdaad, het is de rekendame die met de Downtown Boy op stap gaat, inderdaad. Daar gaat het een klein beetje over natuurlijk. En met Billy Joel. En Up Down Go. Hier is Machine Gun, de Commodores. Heel gebruikt als jingle, hè? Inderdaad wel. Zo eventjes ook nog op de radio natuurlijk hier deze maandagavond.

Zo, de Musicbox, 2 uur lang, die zit er weer helemaal op wat mij betreft. Graag tot volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de beste 100 LP's aller tijden natuurlijk. En we kunnen daar nog wel een klein beetje mee voortdenken. Hè? Hier is Gladys Knight and the Pips en Midnight Train. Ja, naar waar gaat die? Ja, naar ons bed denk ik. Hè? Tot volgende week, ja.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: uur van de dag. Naar de mooiste radio. Groot Haltert.
1: Ik reis de door, heel verre streken, steeds mijn ogen uitgekeken naar al wat ik zag. Om heel veel wijsheid te vergaren, studeerde ik 20 jaren, 18 uur per dag. Ik dacht dat ik van alles, alles wist, maar hoe verschrikkelijk had ik mij vergist. Want op een keer vroeg mij een heer, nou excuseer dat ik geneer, maar ik had graag een antwoord op mijn vraag. Waarom?
2: Waarom
1: zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij, waarom?
2: Waarom
1: is dit feit niet uit te leggen? Omdat vele mensen zeggen dat in vruchtjes zonder pit gewoonlijk er geen beentje zit. Waarom?
2: Waarom
1: zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij, waarom?
2: Waarom?
1: Ach, het zou ten alle tijden alle mensen wist verblijden als men zeggen kon waarom. En sinds die tijd ben ik gaan zoeken in de verst gelegen hoeken die ik vinden kon. Of er toch niemand was in

0: in Noord-Afrika. En keer op keer vroeg ik toen weer, nou excuseer dat ik geneer, maar ik had graag een antwoord op mijn vraag. In Holland, waarom?
1: Waarom?
0: Zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij waarom?
1: Waarom?
0: Is dit feit te expliceren, omdat mensen pretenderen dat die vruchtjes zonder pitabitude er een beetje zit? Waarom?
1: Waarom?
0: Zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij waarom?
1: Waarom?
0: Ach, wat zou mij raviseren, moest u het mij detailleren als men zeggen kon waarom? In Spanje, quizas. Quizas als vorm del bananas. Quizas, quizas, quizas. Io te quiero mio madre, un acquerto mio padre. Io abbe bulletto reandanda, caffè ore. Quizas. Quizas als vorm del bananas. Quizas, quizas, quizas. Io se arriba a Spagna, Franco est una banagna. Quizas, quizas, quizas. In Frankrijk. Pourquoi les petites bananes vont-elles comme ça? Pourquoi, dites-moi, pourquoi? Oh, je voudrais que tu m'expliques cette forme excentrique. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'os dans ce petit machin-là. Pourquoi les petites bananes vont-elles comme ça? Pourquoi, dites-moi, pourquoi? Je vous le demande sans rire, si personne ne peut me dire pourquoi, pourquoi, pourquoi. In England, why are little bananas?

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Too black, too strong. Too black, too strong.